Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed.